Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: meestal lang en gelukkig op ons eigen plekje. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen kwamen drie kabouters terug uit de verre vallei.
1: Volgend jaar gaan we de eekhoorns weer helpen beukennootjes te verzamelen.
2: Zeker. Wie heeft de kachel laten branden?
3: Zeg, puntmuts, vriendjes, wat is dat voor kabaal bij mijn huis?
2: Jouw huis? Wij wonen hier.
3: Van mijn huis lekt het dak en mijn kachel is kapot, dus nu woon ik hier. Anders kom ik de winter niet door.
2: Je weet best dat dit ons paddenstoelhuisje is.
3: Ik kom hier voorlopig niet uit. Kunnen jullie ondertussen met de kabouterknutselclub mijn dak en mijn kachel mooi repareren?
2: Wou je de hele tijd binnenblijven? Hoe kom je dan aan je eten?
3: Dat is waar. Brengen jullie me af en toe wat lekkers? En geen kabouterporties, hè? Ik moet er nog van groeien. 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken per dag. Dan wil ik over een tijdje misschien weer verhuizen. Is dat geen mooie afspraak?
4: Zullen we die kachel en dat dak maar gaan repareren?
2: Geen baardhaar op mijn kabouterkind die eraan denkt.
4: Juist.
2: Als hij wil dat we helpen, moet hij het gewoon vriendelijk vragen.
4: Precies.
2: Ik ga de wolf geen eten brengen. Ik ook niet. Of juist wel. Wat een goed idee. De wolf hoeft niet naar buiten. Wij houden hem juist binnen.
4: Huh?
2: Als mijn plan lukt, zal hij daarna nooit meer 1 wolvenpoot in ons huis zetten. Luister. We pakken een daar.
4: Wolf?
2: We maken een hele stapel pannenkoeken. Eten!
3: Ah, de bakker bezorgd is toch aan huis.
2: Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind dat je best een keertje verwend mag worden. Niemand wil je vriend zijn. Je bent altijd alleen.
4: Ja, ik ben eigenlijk zo zielig.
3: Zet daar maar neer.
2: Okidoki. En niks tegen die andere kabouters zeggen, hè.
3: Okidoki.
0: 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Wat houden die kabouters zich toch altijd goed aan hun afspraken?
5: Psst! Wolf!
3: Huh?
5: Eten! Ik wil niet dat je honger hebt. Hier zijn je chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Maar mondje dicht tegen de anderen, hè?
3: Tuurlijk. Dit is te mooi om waar te zijn.
5: Of heeft iemand je vandaag al eten gebracht?
3: Nee. Je bent de enige die zo aardig is. Zet daar maar neer.
0: Dagenlang brachten de kabouters om de beurt taart en pannenkoeken naar de wolf. Die at alles op en werd natuurlijk veel te dik. Toen vroegen de kabouters of Roodkapje langs hun paddenstoelhuisje wilde huppelen.
6: In het bos wonen de kabouters, in het bos, in gezellige paddenstoelen.
3: Kijk eens wie we daar hebben.
6: Meneer de Wolf?
3: Ik was je bijna vergeten.
6: Bent u op visite bij de kabouters?
3: Zoiets, ja. Blijf even daar staan, dan kom ik je uitleggen hoe het zit. Na dagen van thuisbezorgde toetjes loopt het hoofdgerecht gewoon voorbij. Wat krijgen we nou? Ik ben toch zo ook binnengekomen, hè? Ik kan er niet meer uit. De deur is kleiner geworden.
2: Nee, jij bent dikker.
5: Eigen schuld. Hele dikke bult.
6: Ik denk dat je moet afvallen.
3: Afvallen? Ik zal van de honger omkomen.
5: Oh nee, we blijven je heus eten brengen.
3: Ja?
2: Ja, 1 wortel en 2 radijsjes per dag.
5: Echte kabouterporties.
0: Toen de wolf weer door de deur paste, rende hij met de staart tussen zijn benen terug naar zijn eigen huis. Als hij het netjes aan de kabouters had gevraagd, hadden ze hem vast geholpen met zijn kachel in het dak. Ooit zocht de draak ook een huis. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: And will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Hallo, wij zijn
2: Leonie
1: en Marit.
3: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.

0: Zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin. Ontdek het dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: sterren kijken. Het is de hele dag al erg warm in de tovertuin. Woezel en Pip mogen daarom vanavond buiten slapen. Huh? Dat is heel leuk, maar ook best een beetje spannend.
1: Oh, het is gewoon de wind.
2: Oh. Woezel, Woezel, word eens wakker. Er zitten allemaal gaatjes in het donker. Wij ze varen.
3: Pip, wat is een handje? Kun je niet slapen?
2: Nee, niet echt. Ik hoor overal gekke geluiden en ik zie allemaal gaatjes in de lucht. Is er iets stuk?
3: Nee, lieve Pip, er is niets stuk. Dat zijn sterren. Kijk. Sterren zijn eigenlijk heel groot, maar ze lijken op kleine lichtjes omdat ze heel ver weg zijn. En 's nachts kun je ze het beste zien. Zijn ze niet prachtig, Pip? Kijk, dat daar is een sterrenbeeld.
2: Een sterrenbeeld?
3: Kijk, die noemen we bijvoorbeeld de grote beer.
2: Grote beer? Hè? Ik zie helemaal geen beer.
3: Als je goed kijkt, zie je echt een beer, hoor.
2: Oh ja, een beer. Woezel, kijk eens. Een grote beer in de lucht.
1: Huh? Wat? Een beer? Waar?
3: Woezel, kijk. Daar. Zie je het?
1: Huh? Nou, ik zie echt geen beer, hoor.
2: Je moet een lijntje trekken tussen de lichtjes, Woezel. Kijk zo. Zie je? Een grote beer. Wow.
3: En er zijn nog veel meer sterrenbeelden, jongens. En je kan ze zelf zoeken. Kijk eens goed, jongens. Wie zien we daar? Ja, dat is Tante Beer.
4: Huh? Wat?
5: Roept er iemand?
3: Zien jullie nog een sterrenbeeld?
2: Eens even kijken.
1: Oh ja, kijk! De grote woezel! En daar! Daar heb je sterrenpip!
3: O jee, als de grote beer sterrenpip maar niet gaat pakken.
1: Oh, dat mag niet. Dat is Pip. En niemand mag Pip pakken. Echt jij, beer?
6: Waf, waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
3: Goed zo, grote woezel. Sterrenpip, zag je dat? Kijk eens aan. Nou, het is goed zo. Ga jij ook weer fijn slapen, woezel?
1: Maar ik moet Pip bewaken voor die grote beer.
3: Laat dat maar aan grote woezel bovenover, hoor. Die kan dat heel goed. Slaap lekker, kleine jongen. En droom maar fijn over de sterren.
0: Oh, een vallende ster. Dan mag je een wens doen. Doe snel je ogen dicht en denk aan het allerfijnste. En niet vertellen, hoor. Die wens is alleen van jou.
7: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio. Luister via Hallo Kids.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Grootste fan, groetjes van Stef.
1: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
2: We gaan in de spotlight voor publiek.
1: En dat doen we ook de koprol. Ik

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was al tijden slecht weer en iedereen had daar last van. Ook Assepoester vond het helemaal niet leuk.
1: Wat een weer! En net nu de prins op reis is. Als hij maar ergens schuilt. Ik vind het hier maar niks met al dat onweer. En zo helemaal alleen. En de open haard die is ook al uit. Oeh, niet bang zijn, Assie. Het is alleen maar... een hele harde donder. Oh, dit kan toch niemand leuk vinden?
2: Het regent en ik zing. Het regent en ik zing.
0: Ja, de draak vond de regen lekker fris op zijn warme rug. Maar hij was de enige.
3: Oh, wat een weer zeg. Het regent al dagen.
4: Ja, we zitten nu nog wel droog.
3: Oh, doe dat maar droog. We hebben bijna geen emmers meer. Oh, en ik vind dat onweer ook echt helemaal niks.
4: Zaten we maar net als Assepoester in een lekker warm en droog paleis.
3: Ja.
5: Voor mijn tulpen is die regen fijn. Maar het mocht van mij best wat droger zijn.
6: Ja, en uw tapijt houdt mij wel even droog, maar het raakt al aardig doorweekt.
5: Ja, maar voor jouw lange nek is er in mijn huis helaas geen plek.
6: Er moet toch ergens een plekje zijn waar we wel kunnen schuilen.
7: Als je nog eens wat weet, zullen we even gaan wandelen. Het is zulk mooi weer. Bah, het giet al uren.
8: Ja, dat heb je nu al 10 keer gezegd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het regent?
7: En schuif eens een stukje op. Je vacht begint te stinken van de nattigheid.
8: Zeg, of jij zo fris ruikt. Het is ook niet eerlijk. Wij staan hier te verkleumen, terwijl Assepoester daar lekker warm en droog in haar kasteel zit. De bof komt.
1: En het blijft maar regenen. En ik heb het zo koud. Nog meer onweer. Oh nee, er wordt geklopt.
3: Kijk eens aan, ik zei het toch. Ruimte genoeg en geen gaten in het dak. We dachten, Assepoester vindt het vast wel leuk om wat gezelschap te hebben.
1: Ja. Leuk? Ik vind het geweldig. Kom binnen.
9: Ah, mooi. Ja, dat gaat goed.
3: Mooi.
1: Wie zou dat zijn?
5: Het weer is om te huilen. We zouden hier graag schuilen.
6: Maar als het niet uitkomt...
1: Ach, doe niet zo gek. Kom binnen. Tjonge, het lijkt wel spitsuur.
8: Hallo, wel edelgeachtbare prinses. We komen u met een bezoekje vereren.
7: En het liefst een beetje droog en warm.
8: Sst.
7: Ja, het is toch zo?
1: Ja, kijk, dat is een beetje het probleem.
3: Hoezo? Wat is er dan?
1: De open haard is uit. Het is hier wel droog, maar helemaal niet warm.
8: Nee, zeker niet. Dat voelde ik meteen al.
7: Sst.
8: Wat?
3: Dat zeg je toch niet?
1: Nog meer bezoek? Gezellig.
8: Hé, ja.
10: Oh, dus hier is iedereen. Ik vond het al zo rustig in het Sprookjesbos.
1: Het is hier zo gezellig druk.
4: Nou en of.
1: Je merkt gelukkig helemaal niets meer van het onweer. Kom je ook schuilen?
10: Nee, laat mij maar lekker buiten in de regen. Kan ik een beetje stoom afblazen?
6: Prinses,
1: ja?
6: Ik heb wel een ideetje voor dat haardvuur. Draak, zou je ons 1 klein pleziertje willen doen?
0: Langnek legde uit dat de open haard van het kasteel uit was gegaan. En de draak wilde best het vuur wel even aansteken. Zo werd het toch nog lekker warm en droog in het kasteel van Assepoester. En omdat ze nu allemaal bij elkaar waren, hoefde niemand meer bang te zijn voor het onweer. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

Hallo allemaal. Wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Dirk Schelen en je kent me wel van Nickelodeon of van mijn vele optredens of van mijn YouTube kanaal. En ik vind het heel leuk dat je luistert. En we gaan weer een heel leuk radioprogramma maken met vandaag als thema huisdieren. En misschien heb je ook wel een huisdier, een hond of een kat of een vis of een cavia of misschien wel een slang of, nou, ik weet het niet. We zullen het zien. En ik heb ook een huisdier. En mijn hond hebben jullie misschien wel eens op mijn Instagram gezien. Heet Sweetie. Ja, hele lieve hond. Nou, daar heb ik een liedje over gemaakt. En dat liedje heet Ik heb een hondje. Woef, woef, woef.

Boef! Ja, leuk hè, een hond hebben. Ja, en dan kan je lekker mee gaan rennen en zo. En een stok gooien en dan haalt hij hem op. En je kan natuurlijk ook een spelletje met de hond doen. Hè. Bijvoorbeeld bij mijn volgende liedje. Dat heb ik gemaakt, ook voor mijn hondje. En dat liedje gaat zo, dan doe je je oortjes doe je boven je hoofd. En dan zing je... Doe de hond na. En spits nu je oren. Doe de hond na. En snuffel met je neus. Doe de hond na. En doe woef, woef. Doe de hond na. En kwispel met je staart. Ja, nou, kwispel met je staart. En we gaan de hond na.

Vol met je staart.

Zullen allemaal even meeblaffen? Oef, oef, oef, oef, oef. De een blaft hoog, andere blaft laag. Wow, allemaal honden, een hele grote hondenkennel maken we ervan. Woef, woef, woef, woef. Blaf allemaal mee. Woef, woef, woef. Ja, ja. Zeg, ik heb dat liedje een keer gezongen in de wereld van K3. K3 had toen een programma en er konden ook andere artiesten in optreden. En toen zong ik met mijn band het liedje Doe de Hond Na. En daar was Martin Gaus en die maakte allemaal dierenprogramma's. En die heeft dit liedje nog gebruikt op een dvd van hem, waar je kunt leren hoe je een hond moet opvoeden. Hartstikke leuk dat hij mijn liedje wilde gebruiken. Doe de hond na. Nou, er zijn natuurlijk meer huisdieren, hè? En wie van jullie heeft er een cavia? Oké, dan hebben we hier een heel leuk liedje over een cavia door VOVF, de kunst.

Zo, cavia. Wie van jullie heeft er een cavia thuis? Ja, leuk. Lief zijn ze. Ik wist helemaal niet dat ze uit Zuid-Amerika kwamen. Nou, dat weten we nu door het liedje. En ik heb ook een huisdier. En die doet blup, blup, blup, blup, blup. Doe maar mee. Blup, blup, blup, blup, blup. En ik pak mijn gitaar erbij en dan ga ik live een liedje voor jullie zingen. En het liedje over mijn goudvis. Ik heb...

0: vriendje zijn.
1: Ja?
0: Ja, wil je ook mijn vriendje zijn? Ik wil wel jouw vriendje zijn hoor, ja. En ik heb nog een liedje gemaakt over een vis. En toen ik begon, toen ik net kinderliedjes zong, toen ben ik op televisie geweest op Kindernet. Dat is alweer een heleboel jaar geleden. En toen was daar een programma voor kinderen, dat heette Guppy. En toen vroeg die meneer van de televisie, wil jij niet een liedje schrijven over een guppy voor het programma? Ik dacht, natuurlijk, hartstikke leuk. En guppies zijn mooi, je hebt ook sluierstaartgup met zo'n lange, mooie gekleurde staart. Misschien heb jij wel een guppy thuis in een aquarium? Nou, gaat ook weer met blub, blub, blub. Je weet nou hoe het gaat, hè? Is het een walvis? Nee, hè? Is het een dolfijn? Nee, hè? Of is het een... Guppy, ja! Blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub.

0: Woehoe. Heb je lekker meegedanst met de poezendans? Ja, hè? En dat liedje had ik eigenlijk geschreven voor Dikkie Dik. Ja, maar alle kinderen, iedereen kan er lekker op meedansen. En nou, het is gelukkig goed gegaan. De guppy zit nog in het aquarium. En Dikkie Dik is... Dikkie Dik, waar is Dikkie Dik gebleven? Hè, wat ruik ik? Ruik je ook wat? Het stinkt hier heel erg. Wat zou er aan de hand zijn? Oh, ik denk dat je dat in het volgende liedje hoort over Dikkie Dik.
1: Wat stinkt het hier? Bah, bah, wie stinkt daar zo? Zit er soms iemand op de po? Bah, bah, wat ruik ik?

0: Hey, nu stinkt het niet meer.
1: Nee, gelukkig, het stinkt niet meer. Dikkie Dik heeft zijn poep en plas gelukkig begraven onder het kattengrit. En er zijn natuurlijk nog meer huisdieren. Wat voor huisdieren zijn er nog meer? Inderdaad, een konijn. Misschien heb jij wel een konijn. En mijn vrienden Ernst en Bobby hebben een heel leuk en lief liedje geschreven over hun konijn. Luister maar.

La, la, la, la, la. Nou, hartstikke leuk liedje. En ik heb een schildpad. Heb jij ook een schildpad? Of ken je misschien iemand die een schildpad heeft? Nou, ik heb mijn gitaar natuurlijk meegenomen, dat weten jullie. Dus ik zing af en toe ook wat liedjes live. En ik ga het liedje van de schildpad live zingen. En dat is ooit een van de allereerste, misschien wel het allereerste kinderliedje geweest wat ik ooit geschreven heb. Nee? Zo, ik weet het al bijna niet meer. Zo gaat hij. Zo oud is dat liedje al. Stap, stap. Welk dier is dat? Weet je het al? Stap, stap. Wie gaat er niet zo hard? Het is de schildpad. Zeg maar pad. Komt hij weer. Het is de schildpad. Ja. Het is de schildpad. En nog een keer. Het is de schildpad.

haar. Over een meter, ja, doet die wel 100 jaar. Het is de schildpad. Zing maar mee, ja. Het is de schild... Ja, precies. Het is de schildpad. En nog één keer heel hard. Het is de schildpad. Ja, grappig liedje. Ja, dat is een van mijn allereerste kinderliedjes die ik ooit geschreven had. Toen werkte ik nog als muziektherapeut. Ja. En we hadden het net al over het konijn van Ernst en Bobby. Maar er is nog een heel leuk liedje over een konijn. Dat is geschreven door Warboel. Ja, dat is ook een leuke kinderartiest. En die heeft een swingend rock'n'roll liedje geschreven om op te dansen. En dat heet Konijnenhok Rock. Ga maar lekker staan en ga maar lekker dansen.

Hey, wat een leuk liedje. Dat kunnen wij ook wel even proberen op de gitaar. Toch? Hoe ging die ook weer? Konijnenhok rock, konijnenhok rock. Elke woensdagmiddag ging ik met mijn kop. Konijnenhok rock, konijnenhok rock. Ik kan hem niet vergeten, anders krijg ik met mijn konijn aan de stok. Hey, leuk liedje, hè? Ja, ik heb het net even uitgezocht terwijl ik zat te luisteren op de gitaar. Oh, en nu komen al die huisdieren, die komen bij elkaar. Ja, en moet je maar eens horen wat voor geluid ze allemaal maken in mijn liedje Feestgedruis.

Nou, heb je ook meegezongen met de huisdieren? Ja, ze zongen op een gegeven moment een stukje klassiek, hè? Für Elise van Beethoven. Nou, ik vond het wel knap hoe al die dieren mooi samen zongen. En jij hebt natuurlijk ook heel mooi meegezongen. Het is alweer bijna afgelopen. Ik vond het weer heel leuk dat je luisterde. En ik heb mijn gitaar meegenomen. We doen nog een allerlaatste liedje. En je weet natuurlijk, hè, als je de liedjes leuk vindt en je wil ze nog meer horen, op het Dirk Schelen Spotify kun je ze luisteren. Op mijn YouTube-kanaal staan allemaal filmpjes. Kun je lekker kijken en dan kun je op abonneren. Zou ik heel erg leuk vinden als je zou abonneren. En laat even weten wat je ervan vindt via mijn Instagram of Facebook of via Hallo Kids Radio. En tot slot, als je naar een optreden wil komen, zou ik dat helemaal leuk vinden. Op www.dirkschelen.nl kun je zien waar ik allemaal optreed. En ik kom binnenkort vast wel een keertje bij jou in de buurt en dan kan ik je lekker ontmoeten. Maar genoeg gekletst, we gaan nog één liedje zingen. Dirk.

0: de keer. Nou, hartstikke leuk dat je weer geluisterd hebt. En tot de volgende keer. Hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaap.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
5: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Ja, ik zie u. Ja, buurt mevrouw Suikerspin.
1: Ah, u heeft me gevonden.
0: Ja, u was wel goed verstopt, zeg.
1: Ja, dank u. Oh!
2: Wat is er?
1: Meneer Kaasgraaf, ja. Ik zie dat de opnameknop al aan staat. We zijn live.
0: Hallo allemaal. Ja. Hier meneer Kaasgraaf.
1: En mevrouw Suikerspin. Ja,
0: en welkom bij Julianatoren live. Ja, mevrouw Suikerspin, wij waren een lekker spelletje aan het spelen.
1: Ja.
0: Ja, wij waren namelijk aan het spelen. Verstoppertje.
1: Ah, zo leuk.
0: Mevrouw Suikerspin.
1: Ja.
0: Maar nu heb ik u gevonden.
1: Ja.
0: Zullen we dan bij het eerste liedje dat u mee gaat zoeken?
1: Goed idee. Oké, daar ga ik. 10, 9.

0: Oh, wat een leuk liedje was dat, zeg. Meneer Kaasschaaf, ik moet u ook zeggen, na dat verstoppen van net, ik ben echt dol op spelletjes.
1: Ja, ja, want wat de jongens en meisjes misschien niet weten, is dat wij heel vaak spelletjes spelen samen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: In de avond, dan is het park gesloten.
0: Ja.
1: Gaan we eerst lekker eten.
0: Ja.
1: En dan gaan we daarna spelletjes spelen.
0: Ja, oh, zo leuk.
1: Ik vind ganzenbord altijd zo leuk.
0: Oh ja, nou, ik vind Rummy Cup ook wel leuk.
1: Ja, en pimpampetten.
0: Oh, geweldig. Twister.
1: Twister, ja? Oh, dat bent u zo, want u bent zo lenig, hè?
0: Nou, ja, ja, hey, ja, ja.
1: Maar wist u dat de volgende vraag ook over spelletjes gaat?
0: Hoe, echt waar?
1: Ja, naar het onderdeel.
0: Nou, kom maar door.
1: Ja, oké. Okay. We gaan naar...
2: De vraag van vandaag.
0: Ah, oh, meneer Kaasschaaf, ik zie de vraag hier staan. Ik lees hem wel even voor. De vraag komt van Job en Job is 4 jaar. En hij vraagt of wij goed tegen ons verlies kunnen.
1: Nou.
0: Ik ken wel iemand die dat niet zo goed kan.
1: Ik ken ook iemand die dat niet zo goed tegen kan, namelijk...
0: Oh. Ja, u.
1: Nee, u wordt altijd boos als u verliest.
0: Dit vind ik niet eerlijk.
1: Nee, ik kan tegen mijn verlies.
0: Job, je hebt je antwoord.
1: Nee, ik kan tegen mijn verlies,
0: helemaal niet,
1: maar behalve als ik er niet win.
0: Ja, nee, precies. Nou, goed.
1: Oké, okay. Hey, we hadden nog een vraag.
0: Ik zie nog een vraag.
1: Of wat dan?
0: Ja, van Gerard. Oh, en Gerard stelt de vraag... Waarom duurt de aflevering van Juliana Toren Live maar zo kort?
1: Budget. Nee, geentje. Nee, mevrouw Suikerspin, dat komt omdat er nog meerdere programma's zijn, hè?
0: Ja, zo is het ook.
1: Dat kan niet.
0: Het liefst zouden we de hele dag wel willen kletsen, maar ja, dat kan niet.
1: Maar wie opent dan het park?
0: Nou, en zo is het. En wie draait dan de Suikerspin?
1: Nou, dus dat gaat helaas...
0: We hebben geen tijd, Gerard, sorry.
1: Maar als je nou gewoon de aflevering opneemt, hè, gewoon met je telefoon of zo...
0: Wat een goed idee.
1: Kun je, en als je dat nou allemaal doet, dan kun je ze allemaal achter elkaar luisteren.
0: Geweldig.
1: Dat is leuk.
3: Je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden en als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
4: Ik vind het moeilijk.
3: Dus eerst de kleur raden en dan door het huis heen om die kleur te zoeken.
4: Ik begrijp het.
3: Ga er maar eens lekker.

geprobeerd. Als je nou alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je echt een zootje, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook een kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Dit is licht zwart. Nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?

0: Nou, mevrouw Suikerspin, ik wil een leuk liedje was het hoor, maar ik wil u graag wat vragen.
1: Oké, kom maar op.
0: Nou, vindt u het misschien leuk om vanavond dan weer een keer een spelletje met mij te spelen?
1: Met u?
0: Ja, vanavond.
1: Ja, leuk.
0: Met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: Ja, oh, dan gaan we een potje kaarten. Leuk,
1: oh.
0: Hè, zo lekker.
1: Oh,
0: zo...
1: maar meneer Kaasgraaf, ik wil eigenlijk liever Just Dance doen vanavond. Lekker dansen.
0: Maar ik ben niet zo soepel in de heupen.
1: Maar dat kunt u leren, meneer Kaasgraaf.
0: Hoe denkt u?
1: Ja, weet u, tijdens het volgende liedje gaan we alvast even oefenen.
0: Oh ja, dan ga ik vast even stretchen. Wacht even.

0: Mevrouw Suikerspin, wat een gezelligheid in de studio.
1: Oh ja, meneer Kaasgraaf, het is hartstikke leuk. Ja, je luistert nog steeds naar
2: Juliana Toren Live.
3: Hooggeëerde gasten, graag uw aandacht voor zijn koninklijke hoogheid, Prins Jul en

0: Ah, wat gezellig. Nou, ik zit er lekker in, mevrouw Suikerslin, met dat dansen.
1: U kunt inderdaad heel goed dansen.
2: Dankzij u heeft mij dat snel kunnen leren.
1: Nou, weet u, de volgende keer gaan we kaarten.
2: Nee, Just Dance.
0: Vind ik nu leuk, want nu kan ik dansen.
2: Maar mevrouw Suikerslin, misschien kunt u heel even rusten van het dansen.
1: Ja?
2: Tijdens het volgende onderdeel gaan we daarna weer lekker feesten.
1: Goed idee. Ja,
2: want we gaan namelijk naar...
3: Het dierenweetje van Cas de Reentjer.
2: Cas, kom er maar in.
4: Hey, Cas de Reentjer, jongens en meiden. Vandaag ben ik in Alaska. Helemaal in het noorden van Amerika. Ik heb mijn jeep geparkeerd en loop langs een wilde rivier. Elk jaar komen hier duizenden zalmen voorbij. En waar zalmen zijn, zijn... grizzlyberen. Wacht eens. Daar staat er een. Wat is hij groot. Een mannetjes grizzlybeer kan wel 700 kilo wegen. Dat is ongeveer even zwaar als een kleine auto. De beer staat midden in het water. Met een snelle beweging slaat hij zo een zalm uit de rivier. Wat een kracht! Oh nee. Nog een grizzlybeer. En wel heel erg dichtbij, jongens en meiden. Hij komt mijn kant op. Oké. Ik loop rustig achteruit richting mijn jeep. Want jongens en meiden, een grizzlybeer kan best gevaarlijk zijn. Hij heeft enorme klauwen van wel 10 centimeter lang. En ondanks zijn grote gewicht kan hij wel 55 kilometer per uur rennen. Dat is sneller dan de meeste mensen kunnen fietsen. Oké, snel instappen. Gelukkig. De beer kijkt even mijn kant op. Hij snuffelt aan mijn deuren. Hij loopt gelukkig het water in. Dat was spannend. Dus mijn les van vandaag. Grizzlyberen zijn indrukwekkende dieren. Sterk, slim en prachtig om te zien. Maar als je er eentje tegenkomt, kun je beter lekker veilig in je jeep blijven zitten. Laters!

0: twee, cha-cha-cha. Eén, twee, roembamba.
1: Nou, meneer Kaalschaaf, die is druk aan het oefenen. Ik ga hem nog wel even helpen. Jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. Dag!
2: Oh, zo, meneer Kaalschaaf. En zullen we ook samen dansen? Een tango.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: ik klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Het begon allemaal toen de reus Verstoppertje speelde met Kokabouter.
1: 6, 7, 8,
2: hier vindt 9, hij me nooit.
1: 10, ik kom. Buutreus.
2: Hé?
1: Ja, ik zie je zo zitten achter die boom.
2: Maar dat is niet eerlijk. Ik ben veel te groot. Dat is niet eerlijk, hè?
1: Hey, reus. Ik heb een idee. Maar eerst ophouden met huilen.
2: Wat dan?
1: Vanmiddag gaan we iets doen waar jij goed in bent. Eerlijk is eerlijk.
2: Echt?
1: Echt.
2: Gaan we hardlopen. Doen we een wedstrijd.
1: Nou, goed dan. Eerlijk is eerlijk. Want met Verstoppertje win ik altijd. En met hardlopen... Hé, hey, 2 goudstukken.
2: Goud? Goud!
1: Mag ik ook een goudstuk?
2: Goed. Je krijgt een goudstuk. Als je de wedstrijd wint. Tot vanmiddag.
1: Reken maar dat ik die wedstrijd ga winnen. Ik heb al een plannetje. Ka! Kakenbouter! Je moet me helpen. Ik moet vanmiddag een wedstrijd hardlopen tegen de reus.
2: Maar dan ga je verliezen.
1: Niet als jij me helpt, Ka. Trek gauw je rode pakje aan. Dan lijk je precies op mij.
2: Ja, en dan?
1: Dan ga je bij de herberg zitten en dan wacht je op de reus.
2: Ja.
1: Dan doe je net alsof je bij bent. En als de reus komt, dan zeg je... Ik was er al lang. En dan ren je gauw weg. Snap je? Nou, tot straks.
3: Maar een kabouter kan toch nooit winnen van een reus? Ook jij niet?
1: Tuurlijk wel, Q. Het is precies als mijn opa zei. Aan de voet van een berg is elke reus ook maar een dwerg.
3: Wat betekent dat dan?
1: Geen idee. Maar jij moet gewoon je rode pakje aantrekken.
3: Huh?
1: Je gaat bij het kasteel van door een roosje zitten.
3: Huh?
1: En als dan de reus langskomt, dan denkt hij dat ik het ben. En dan zeg je...
3: Ik was er al lang.
1: Precies. Zo, daar ben ik dan.
2: Ah, eindelijk. Zullen we... Klaar, start af!
1: Ho, ho! Je weet nog niet eens hoe we gaan lopen.
2: Oh ja, hoe gaan we eigenlijk lopen?
1: Eerst naar de herberg.
2: Oh ja.
1: En dan langs het kasteel van Doornroosje.
2: Oh ja, ja.
1: En dan komen we weer precies hier terug.
2: Goed. Klaar, start af!
1: Ho, ho! Je moet ook het goudstuk nog neerleggen.
2: Oh ja.
1: Wie het eerst hier terug is,
2: ja,
1: mag het hebben.
2: Zo. Klaar, start af!
4: Hé, hey, nu geen ho-ho!
2: Hé, hey, wacht op mij!
1: Zo, die is voor mij. De rest doen mijn kaboutervrienden K en Q. Nu is het gewoon een kwestie van wachten.
2: Huh? Gij hier? Ja, ik was hier al lang. Dag! Hé, hey, wacht! Hoe kom jij hier?
3: Ik was er al lang.
2: Nou, dag. Maar, allee, wacht op mij, hè.
1: Gewonnen.
2: Huh?
1: Ik was er al lang.
2: Maar dat kan je.
1: Nou hebben we er allebei één. Eerlijk is eerlijk.
0: Zo werden de goudstukken toch nog eerlijk verdeeld. En dat allemaal dankzij 3 slimme kabouters. Want wie niet zo sterk is als een reus, moet zo slim zijn als 3 kabouters. Die avond vieren ze een groot feest en leefden weer lang en gelukkig. Net als die keer dat... Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.

0: Later als ik groot ben. Vandaag gaan Woezel en Pip weer een dagje naar school. Wat zullen ze gaan doen? Lezen? Schrijven? Rekenen? Misschien wordt het vandaag wel iets heel anders. Iets nieuws.
1: Goedemorgen, kinderen. Fijn dat Woezel en Pip er ook weer bij zijn.
2: Ja.
1: Vandaag gaan we het over iets bijzonders hebben. We gaan het hebben over later. Over later als je groot bent. Jongens, weten jullie al wat je wil worden als je groot bent?
3: Dokter! Dokter Pip!
4: Nee, koningin!
5: Ik wil zo iemand worden die onder de grond graaft en alle mijn oude dingen vindt.
1: Ah, een archeoloog heet dat. En jij, Woezel, heb jij al een idee?
6: Ik wil wel een bedenker worden.
7: Oh ja?
6: Ik wil grote dingen maken. Dan bedenk ik een hoge berg waar Tanton op kan staan, zodat ze verder kan kijken.
8: En een stukje gras op wieltjes waar u met uw pot op kan staan en een eindje kan rijden.
1: Oh, heel goed. Jij wordt vast ingenieur.
9: Oh, leuk, Woezel.
10: Oh, Woezel. Prrr. Kun je dan voor mij een paleis bedenken?
6: Tuurlijk, koningin Buurpoes. Dat komt hier te staan. Dan moet de school wel een stukje op zijn.
11: En bouw je voor mij een ziekenhuis?
6: Geen probleem, dokter Pip. Dan breken we ons hok af. Dan doen we die struiken daar weg. En dan bedenk ik wel een nieuw groot hok met wel 10 mandjes erin.
11: Fijn!
6: En voor jou, molletje? Voor jou bedenk ik een hele grote graver. Dan kun je echt grote tunnels graven. Wij ze varen. Ik begin vast.
5: Mm-hmm. Ik doe ook mee. Ik ben toch Archeo Hoge Meloen?
11: Ja, maar ik mag eerst, want ik ben koningin en die mag altijd voorop. Hé, ik doe ook mee hoor, want als iets met jullie gebeurt, moet dokter Pip jullie redden.
1: Hey, jongens, dat is voor later. Het is nog niet zo ver. Oh. Kinderen, luisteren nou. Ophouden nu. Tovertuin, kinderen. Stop! Jongens toch, jullie ideeën zijn prachtig hoor. Maar wacht nog maar even met groot worden. We gaan nu eerst maar eens even verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Dat is toch grappenmakers. Juist. Weet jullie wat, kinderen? Ik ben net als Woezel ook een goede bedenker, hoor.
2: Oh, ja.
1: En ik bedenk dat jullie de rest van de dag maar lekker moeten gaan graven en spelen. Later komt snel genoeg.
2: Ja!
1: Wel ergens anders graag. Huh? Zeg tante maar dat het goed is. School is uit.
2: Ja!
5: Dag, wijze vijgen!
2: Dag!
5: Tot de volgende keer!
1: Jongen.
0: Ja, later als je groot bent. Soms lijkt het al dichtbij, maar het is nog best ver weg. Weet jij al wat je worden wilt? Alles kan. Alles mag. Bakker, archeoloog, muzikant, architect.
12: Minder schermtijd. Luister via Hallo.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Radio is de leukste kidsradio van de hele wereld. Groetjes van Senna. Doei!
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

papa had een rover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de armen gaan met al die ammunitie

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Klein Duimpje zich weer eens op te winden omdat hij zo klein is.
1: Klein? Ik heb er genoeg van. Ik ben overal te klein voor. Te klein om appels te plukken. Te klein om met Langnek te praten. En zelfs te klein om verliefd op te worden. Pah!
2: Wil jij zo graag groter zijn?
1: Engert, je laat me schrikken.
2: Rustig maar. Ik doe niks. Wil je zo graag groot zijn?
1: Natuurlijk.
2: Voor een kleine tegenprestatie kan ik je wel helpen.
1: Helpen? Jij?
2: Luister, ga 50 kilometer rennen zo hard als je kunt.
1: Daar groei je toch niet van?
2: Wil je nou groeien of niet?
1: Ja.
2: Hier, ga tegen deze paal staan.
1: Oké. Okay.
2: Kijk, zo groot ben je nu.
1: Zo klein bedoel je?
2: Hup, rennen.
1: Nou ja, een stukje rennen kan geen kwaad. Dat was 50 kilometer. En nu?
2: We gaan meten. Zo.
1: Ben ik nu al gegroeid?
2: Het is echt een heel goed trainingsschema. Maar we gaan door. Druk je 100 keer op.
1: Ik wist niet dat jij tot 100 kon tellen. Nou, vooruit.
2: Achtennegentig, negenennegentig, honderd. Tijd voor een meetmomentje. Kijk.
1: Ben ik echt al zo'n stuk gegroeid?
2: Dat zie je toch? Mijn methode werkt perfect. Maar...
1: Wat maar?
2: Het is tijd voor het volgende onderdeel. Groeipillen. Maar daar wil ik iets voor terug.
1: Zeg het. Alles wat je maar wil.
2: Mooi. Vanavond, als het donker wordt, stuur je Roodkapje naar het kasteel. En niet zeggen dat ik er ook ben.
1: Dat kan ik niet doen. Roodkapje is mijn vriendin.
2: Ja, ja.
1: Je gaat er vast opeten.
2: Ik beloof je, ik doe haar geen kwaad.
1: Ik geloof je niet. Nou, vooruit. Als je haar iets doet, krijg je spijt. Geef hier die pillen.
2: Denk eraan. Vanavond, als het donker wordt, hier zijn de pillen. Meteen doorslikken, niet opkouwen.
1: Ik ga erover nadenken. Roodkapje, zie je iets aan mij?
3: Nou, nee, niets.
1: Niets?
3: Helemaal niets.
1: Ik ben gegroeid.
3: Nee joh, je komt nog steeds op mijn middel. Kijk maar.
1: Die misselijke wolf heeft me dus beetgenomen. Dan zullen die groeipillen ook wel nep zijn. Ik zal hem krijgen. Hé, ik heb een idee. Luister. Vanavond gaan we naar het kasteel. Lamp staan. En dan gaan we wolf.
3: Dus niet ik, maar jij gaat vanavond naar het kasteel.
1: Precies. Zorg jij voor een lantaarn?
3: Ja, is goed.
2: Waar blijft ze toch? Ik heb trek.
1: Die groeipillen werken goed, hè, Wolf?
2: Ja.
1: Een beetje te goed zelfs. Zie je wat er gebeurd is? Ik ben gegroeid.
2: Ja.
1: En niet een beetje. Ik groei nog steeds.
2: Ik wist niet dat mijn pillen zo goed werkten.
1: Ik word nog groter dan de reus.
2: Ja.
1: En zelfs sterker. Ik kan je met mijn pink omduwen.
2: Klein Duimpje.
1: Klein? Klein? Ja, was ik maar klein?
2: Ja,
1: ik heb zin om jou te slaan.
2: Nee.
1: Je te vermorselen. Je een lesje te leren dat je nooit meer vergeet.
2: Alsjeblieft, Klein Duimpje. Ik bedoel Groot Duimpje. Doe me geen kwaad. Ik laat Roodkapje voortaan met rust. Laat me alsjeblieft gaan.
1: Zeg me na. Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
2: Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
1: En haar helpen als ze in nood is.
2: En haar helpen als ze in nood is.
1: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
2: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
1: En nu wegwezen.
2: En nu wegwezen.
1: Zo, van die wolf hebben we voorlopig geen last meer.
0: Zo zie je maar weer. Wie een kuil graaft voor een ander... valt er zelf in. De wolf heeft zijn lesje wel geleerd. En Klein Duimpje zal... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

durf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem. Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poepsimpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard.
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.
2: De wereld van Studio 100.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hey Leidjes, hier spreekt brandweerman Bill. Altijd paraat. Vandaag ga ik mijn vrienden Samson en Marie helpen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
2: Wil je ons een berichtje sturen?
0: Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: piraat. Ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Marten.
2: Ik ben Julia.
3: En wij zijn K3. Je hoort ons elke middag in het programma De Wereld van Studio 100. Hallo Kids Radio.
4: Oei, oei, oei. Wat dan maar? Oei, oei, oei, oei.
5: De Wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00. Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Radio.
1: Ja, een hele goede middag. DJ Johan Neer met de weekendshow. Het is, ja, we zijn lekker alweer begonnen. We hebben al een paar lekkere liedjes erop zitten. En dat betekent alleen maar dat dit een hele goede middag wordt. Want ik heb van alles meegenomen voor jullie. Ik heb onder andere meegenomen, natuurlijk, een heel erg leuk weetje. En dat zijn niet zomaar weetjes, hè. Nee, dat zijn nutteloze weetjes. Dingen die heel interessant zijn om te weten. Maar die je eigenlijk nooit echt nodig hebt. Dus vooral leuk om te weten en daar word je weer een stukje slimmer van. Ja, slimmer dan de rest van de klas. Dus daar komt er dadelijk sowieso eentje van. Daarnaast staat de K3 Bingo Molen. Ik kan hem alvast even laten horen. Even kijken. Kijk eens aan. De K3 Bingo Molen, die staat er ook al helemaal klaar voor. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook een superleuk spelletje meegenomen die jij kunt winnen vandaag. Dus ik zou zeker blijven luisteren.

echte weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Want wij gaan vandaag wat leren. Ja, zeker. We gaan wat leren over een fruit. En over niet zomaar een fruit. Nee, we gaan wat leren over de banaan. Want over de banaan, wie kent ze niet? Ja, daar is genoeg te leren. Want ja, een banaan, hè, hoe zien die eruit? Zijn natuurlijk geel, een beetje een boogje. En als je ze openpelt, heerlijk om op te eten. Maar daar is iets over te leren. Daar heb ik een vraag bij aan jou. En die vraag is wat ik dadelijk ga zeggen. Nou, waar of niet waar over de banaan? Yes? Even over nadenken en kom ik daarna bij je terug met het goede antwoord. Dus, daar komt hij aan. Spits die oren. Er komt het weetje aan. Is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Oeh, ja, nou, ik ken persoonlijk zelf alleen maar die gele, maar het zou zomaar kunnen. Is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Daar mag je even over na gaan denken. Of het dus waar of niet waar is, of er ook rode bananen bestaan. Jouw nadenktijd gaat nu in.

0: Dat was de nadenktijd. En dat betekent dat ik ook het antwoord heb op de vraag: is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Nou, zal ik het maar gewoon vertellen?
1: Het is
0: helemaal waar. Ja, zeker. Het is helemaal waar. Er bestaan ook rode bananen en die zijn zelfs nog wat zoeter dan de gele bananen die wij kennen. Dus als je een keer zin hebt in fruit dat nog net wat zoeter is dan een banaan, nou, moet je een keer goed gaan zoeken. Want dan is zo'n rode banaan is dan echt perfect voor jou.

0: Oop, Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je

0: Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En ik zat te denken, het is nu natuurlijk weekend en dat betekent dat er één liedje is dat we deze week heel veel hebben gedraaid, dat eigenlijk nu voor het laatste in het zonnetje staat. Ja, want elke week zetten we één liedje in het zonnetje, is er één liedje dat wij met z'n allen net wat beter vinden dan alle andere liedjes die we draaien. Dat noemen we dan voor die week de superhit en dan komt hij dus extra vaak voorbij. Nou ja, dat is voor één week. En aangezien het nu weekend is, betekent dat dat dit echt het laatste moment is dat dat liedje nog de superhit is. Dus het lijkt me goed om daar even bij stil te staan, voordat volgende week er weer een nieuwe superhit is die we dan weer extra vaak gaan draaien. Want deze week was de superhit...
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
5: En dat doen we ook de koprol.
6: Ik

APT van Rosé en Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Dat vind ik wel een heel erg leuk liedje. En dat komt, daar ken ik een dansje op. Niet het dansje van het liedje zelf, nee. Van de dansschool, die hebben allemaal dansjes gemaakt op populaire muziek. Die zetten ze dan op YouTube. En deze kan ik echt van voor tot achter meedansen. Helemaal in het thema van Mario Kart. Super leuk dansje. Dus ik heb hem lekker meegedaan. En over dansjes gesproken. Nou, over twee liedjes is het zover. Dan ga ik een liedje draaien uit de K3 Bingo Molen. En ook alle liedjes van K3 hebben natuurlijk een dansje erbij. Ken ik er ook een paar van. Dus ik hoop dat ik dadelijk nog even verder kan dansen. Nou, we gaan het meemaken. Over twee liedjes is het zover. Dan komt de K3.

0: Jazeker, en dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En dan niet zomaar muziek van K3. Nee, een liedje dat wordt gekozen door de K3 Bingo Molen. Want ik heb hier naast me staan de K3 Bingo Molen. Ik zal hem even laten horen.
1: Kijk.
0: En je hoort het ook, die Bingo Molen zit helemaal vol met balletjes. In totaal 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, ik ga niet kiezen welk liedje van K3 er komt. Nee, dat doet die bingomolen. En er zit echt van alles in. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. En dat maakt die bingomolen ook zo leuk. Want ja, soms krijg je een liedje van K3 eruit wat je misschien nog helemaal niet kende. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Weer een nieuw liedje van K3 wat je dan weer hebt leren kennen. En dat is altijd welkom. Maar in ieder geval, het is hoog tijd dus voor muziek van K3. En ik denk dat ik maar gewoon bij die bingomolen ga staan om te gaan kijken welk balletje eruit komt. Daar gaat hij. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummer 67. Nummertje 67. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Liefde, Love, Amour. En dat is wel een bijzonder liedje van K3. Dit is namelijk een liedje uit de musical Door een Roosje. En ook toen die uitkwam was hij ook meteen superhit hier op Hallo Kids Radio. Dus we hebben hem al heel veel gedraaid. Maar dat maakt hem zeker niet minder leuk. Bij nummer 67 uit de K3 Bingomolen is dit Liefde, Love, Amour. Ja.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een hartstikke leuk spelletje weg om aan een van jullie om dus lekker thuis met z'n allen te kunnen spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje. Dat spelletje kan dus van jou zijn, maar daarvoor moet je antwoord geven straks op een prijsvraag. Dat zeg ik alvast, want het antwoord op die prijsvraag zit in de uitleg van het spelletje. Yes, dus goed luisteren, want ik ga nu uitleggen over welk spelletje het gaat. Het gaat namelijk over het spelletje Caterpillars, uitgegeven door Game & Biz. En in dat spelletje gaat het over drie enorm hongerige rupsen. En die rupsen die willen heel veel eten. En om ze dus heel veel eten te geven en lekker te laten groeien, moet je gaan dobbelen met dobbelstenen. En uiteindelijk gaat één van die rupsen zich helemaal ontpoppen tot een prachtige vlinder. Dus ja, het moet jou lukken om dus de mooiste vlinder te maken met dus die drie rupsen in het spelletje Caterpillars. En dat spelletje, dat kan van jou zijn. En om dat spelletje te krijgen, moet je dus antwoord geven op een prijsvraag. Dat gaat op www.hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Daar zullen we ook alvast een plaatje zien van het spelletje Caterpillars. En misschien net een iets meer idee van hoe het spelletje eruit zit. En daar dus kun je antwoord geven op die prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. In het spelletje Caterpillars ga je dus drie enorm hongerige rupsen ga je heel veel eten geven om groot te groeien. En uiteindelijk moet er iets veranderen in de vlinder. Maar hoeveel

En dan valt het ineens helemaal stil, want ik keek even op de klok en daar zag ik dat dit alweer het einde is van deze weekendshow. Ik vond het in ieder geval weer een heel lekker uurtje zo. Ik hoop dat jij het leuk hebt gehad. Ik hoop dat jij dadelijk heel lekker gaat eten. Een hele fijne avond hebt. En graag tot de volgende weekendshow. Doei doei!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

morgen. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: tevreden. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Oh, ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes, doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol. Ik

0: Ja, de bassin van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: het ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en vier ronde torens woonden een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop drie druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De drie druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag. En de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen. Ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de drie druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga het niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken, dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, hè? Dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet?
0: Falada moest geslacht worden, omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
3: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
7: Omdat ze gek is. 'S morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard...
0: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
7: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
3: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Wat, daar ben je. Goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato, die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit, waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

0: het, hè? Nou, opschieten, jongens. Wacht op mij.
1: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen. Dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen. Of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Wat kregen we niet weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor de stadspoort.
1: Doe open dan, anders is hij weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
5: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hij raar?
5: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
2: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
5: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
2: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
5: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
3: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
1: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
2: Nee, goed. De waard gaat uit onze stadkasten.
5: Geen zorgen om uw financiën.
2: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
5: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
1: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
3: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
2: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
5: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe wat ik met die duizenden ratten doe.
2: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo! En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer eens een nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100.000? 100.000? Ah, misschien wel 1 miljoen.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk, hartelijk bedankt voor uw werk. Hè. En succes met uw volgende klus. Hè. En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Ja, dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn toverfluit renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Wezer in.
3: Al die ratten zijn de rivier de Wezer ingesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
2: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
3: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hè, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
2: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
1: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
4: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlakbij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: S-O-S! Het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Nou, dit was echt verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk! Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
1: Wat dan?
5: Toen gebeurde het!
1: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten!
5: Nou, vanuit het riool, op het plein, kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al achter de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze liggen wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wel terug open.
3: Daar kunnen we toch niet op wachten.
1: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijn innemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind, gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
6: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
6: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Weser. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei en plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. Ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven ervan afhing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise. Doei!

0: weer iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.
3: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!
4: Kids Radio is echt super!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Kids Radio is echt super, super, super cool. Echt super cool.

0: Anna.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: help! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: wassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: handjes.
1: Beide handjes.
0: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op